Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende Klassiekers, een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Mario Band op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagie Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in de Duitse Neder-Saxe geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de 3 gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door dieren op de weg is de N50 Emmeloord richting Zwolle dicht tussen Kampen en Kampen-Zuid.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is weer begonnen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse drukte tussen Hintham en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging en 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Nog steeds asfaltschade aan de Zuurhofbrug. 11 kilometer file vanaf Rozenburg. Een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg, Centrum West en Oorschot. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne zijn omrijders voor die Zuurhofbrug tussen Brielen en de aansluiting met de N15 20 minuten vertraging.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het is een redelijk normale ochtendspits tot nu toe, met op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse file tussen Knopend Hintam en Waardenburg, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. De opvallendste files die weer op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug, 9 kilometer file. En vanaf de Thomassentunnel al een half uur vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

met Yes and Owner of a Lonely Heart. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Nena, de wereld van de glitter en glamour, Taylor Swift, Nance, Wham, Ilse de Lange. En we trappen af in 1989 met We Didn't Start the Fire van Billy Joel.

0: namen een kijkje bij onze oosterburen met de Duitse Neenaerts 1983 met 99 Luftballons. Onderweg muziek van Taylor Swift, Nance en Wham. En nu tijd voor...
1: De wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: André Hazes treedt voorlopig ook volgend jaar nog niet op vanwege aanhoudende stemproblemen. De 32-jarige zanger heeft al zijn optredens afgezegd. En zal ook tijdens de komende editie van Holland Zingt Hazes in maart niet op het podium staan, al onderzoekt hij wel of hij op een andere manier betrokken kan zijn. Ondanks het stilleggen van zijn muzikale werkzaamheden is Hazes vanaf een oktober wekelijks te volgen in de nieuwe reality-serie André Hazes. En nu, op RTL 5 en Videoland. Taylor Swift heeft verrassend haar nieuwe single Patient Zero uitgebracht. Die is uitgeroepen tot alarmschijf. Het nummer is onderdeel van de nieuwe deluxe editie die encore van haar 12e studioalbum The Life of a Showgirl. In de track waarschuwt Swift de nieuwe vriendin van een toxische ex door zichzelf te beschrijven als patiënt nul. De eerste die zijn manipulaties doorzag. De zelfgeregisseerde videoclip met gastrollen van onder andere Dakota Johnson gaat later feestelijk in première tijdens de MTV Fidiju Music Awards.

is. Zometeen gaan we naar de top 40 van dit moment met een plaat uit 2008. Maar eerst gaan we verder met George en Andrew, oftewel Wham, het legendarische Britse popduo dat begin jaren 80 de hitlijsten veroverde met hun energieke sound, aanstekelijke popmelodieën en onweerstaanbare uitstraling. Tijd voor een onvermoeibare zomerklassieker uit het najaar van 1983. Hier is Wham met Club Tropical.

0: Vorige week de hoogste nieuwe binnenkomer als herintreder op nummer 16. Deze week 5 plaatsen doorgestegen en in totaal nu 23 weken lang in de top 40. Ilse de Lange met So Incredible. We zijn zo terug met de Spider Murphy Gang. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 27 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend zien we grote regionale verschillen doordat er neerslagzones over het noordwesten trekken bij een graad of 18. Meer naar het zuiden en oosten toe is er sprake van een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui, waarbij het zacht wordt met maxima tussen de 22 en 24 graden onder een matige zuidwester. Morgen brengt opmerkelijk warme lucht en volop zonneschijn met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt tropisch warm voor eind september, met middagtemperaturen die kunnen oplopen van 25 tot wel 29 graden.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke, regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marem en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding heet U35.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

verbezeerd van de Spider Murphy King uit 1982 hier bij de ochtendshow op deze oh zo moeilijke maandag 28 september 2026. Met onderweg de toepelers on the fourth floor, Harpo en rond kwart voor stellen we een nieuwe artiest van de week aan je voor. Maar nu is tijd voor de leden van de show, Pink, hier is There You Go.

0: Sport Floor met Fly Through the Story Night. Hier bij jouw muzikale begeleiding. Tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. En dat doen we iedere week. 5 dagen lang. 2 uur lang bij jou op de radio. Met zometeen de nieuwe artiest van de week. Gaan we nu verder met de klassieker uit 75. Hier is Movie Star van Harpo.
1: You feel

0: artiest van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse drummer, zanger en songwriter die zowel met Genesis als solo een ongelofelijke reeks wereldhits op zijn naam schreef. Phil Collins.

Dat was het romantische A Groovy Kind of Love uit 1988. Phil Collins nam deze bewerking van de klassieker van de Mindbenders op voor de soundtrack van de film Buster, waarin hij zelf de hoofdrol vertolkte. De ballad werd een gigantische hit wereldwijd

Ja, maar dan kijk je 1986 in de hitlijst met Outfield en Your Love. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze maandagochtend, 28 september 2026.

We hebben de wereld van de Glitter and Glamour, U2, Captain Jack, Bobby Brown en Al Langley in het vooruitzicht tot komend half uur hier op jouw radio. Dit uur heb ik nog het 1987 David Bowie met Day In Day Out. Maar we gaan eerst naar de hitlijst van 1986. Samen met het zusje van, hier is Janet Jackson.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt al een voorzichtig iets minder druk op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda en Rotterdam staat een file tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.

van Hollywood Project met Flying High bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 28 september 2026. De start van de nieuwe werkweek en daarom zijn we er weer 5 dagen lang om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met nu uit 1990, Adamski featuring Seal, hier is Killer.

Macklemore gaat op tournee om aandacht te vragen voor Palestina. Zo maakte hij via Instagram bekend. De rapper reageert daarmee op de ophef die ontstond nadat hij uit het voorprogramma van Ed Sheeran werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Een Amerikaanse stadioneigenaar eiste zijn vertrek. Een standpunt dat door andere locaties werd gesteund. Sheeran benadrukte eerder dat de beslissing buiten hem om is genomen, maar kreeg kritiek op zijn keuze om de tournee voor te zetten en zelf neutraal te blijven. U2 brengt op 13 november voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit, getiteld Carnaval de Luz. Tegelijk met de aankondiging bracht de Ierse band de nieuwe single Silencio uit. Het 16e studioalbum van de groep bevat 12 nummers, waaronder het lied Glorify, waaraan aan opnieuw werd samengewerkt met de Nederlandse DJ Martin Garrix. De plaat sluit af met het nummer Thorn, een duet met de recent overleden Dolly Parton dat als haar allerlaatste opname geldt. Met de aankondiging viert U2 bovendien dat het precies 50 jaar geleden is dat drummer Larry Mullen Jr. via een briefje op school de allereerste basis voor de band legde.

Captain Jack, de denderende debuutsingle van het gelijknamige Duitse Eurodance-project Captain Jack, gevormd door producer Udo Nieuwegal, zangeres Lisa da Costa en de opvallende voormalige Amerikaanse soldaat Frankie Key. Met zijn kenmerkende rood-blauwe officierspet en militaire cadanscommando sweepte Frankie Key de dansvloeren in de late jaren 90 op. Het was een nummer 1 hit en stond totaal 17 weken lang genoteerd in de top 40 in 1996. Zometeen gaan we naar de top 40 van dit moment. Maar eerst uit 89, Bobby Brown en My Prerogative.

0: stationair blijven staan op de nummer 5 positie in de 8e week notering in de top 40. Choosing Texas van Ella Langley. We zijn zo terug met de Sultans of Swing van The Dire Straits. Maar eerst is het tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 27 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend zien we grote regionale verschillen doordat er neerslagzones over het noordwesten trekken bij een graad of 18. Meer naar het zuiden en oosten toe is er sprake van een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui, waarbij het zacht wordt met maxima tussen de 22 en 24 graden onder een matige zuidwester. Morgen brengt opmerkelijk warme lucht en volop zonneschijn met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt tropisch warm voor eind september, met middagtemperaturen die kunnen oplopen van 25 tot wel 29 graden.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke regenachtige ochtendspits, maar loopt wel ten einde. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Knoopendel en Afrit Arkel 6 kilometer file. Iets meer dan 20 minuten is de vertraging nog. De weg is weer vrij. De A15 Gorinchem richting Rotterdam is vrij bij een ongeluk. 3 kilometer file nog bij Sliedrecht Oost. En 33 Veendam Eemshaven is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugen.

Zal de zotswing van de tijdstrijd trapt het laatste half uur af van de ochtendshow voor deze maandag 28 september. De o zo moeilijke maandag. Met onderweg Jeremy Jackson, Dolly Parton. We pakken de geschiedenisboeken bij ze rond kwart voor de historische popnieuwsfeitjes. En Mel en Kim, dat in het vooruitzicht. Met nu uit 84 Matthew Weiler. Hier is The Kids American. Right.

Jackson, You Can Run. Zometeen pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes uit het verleden. Maar eerst gaan we toch terug naar 1981 met 9 to 5 van Dolly Parton.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 28 september 1968. De Beatles bereiken de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de klassieker Hey Jude. De single groeit uit tot een van de meest succesvolle hits uit het repertoire van het Britse viertal. 1974, George Macrae stijgt naar de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 met de discoklassieker Rock Your Baby. Het nummer groeit wereldwijd uit tot een van de best verkochte singles van het jaar. 1985, Madonna verovert de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met haar dansbare hit Into the Groove. De plaat was te horen in de film Desperately Seeking Susan.

Dag 28 september. Een nieuwe afspraak staat gepland op de daverende dinsdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik heb vandaag nog voor je klaarstaan Genesis met No Son of Mine. Maar we gaan eerst terug naar 1987 met de zusjes Appleby. Oftewel Mel en Kim met FLM. Ik wens je een hele fijne maand.

0: De Ochtendshow. Shownieuws, weer, historische popnieuwsfeitjes en vooral heel veel lekkere pophits. Iedere werkdag op jouw radio.
1: Hi, this is Phil Collins.
2: And this is Tony Banks.
3: And this is Mike Rutherford.
1: And we are Genesis.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raad hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat nog een file tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knoppen Del en Afrit Arkel een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En 33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. Het komt door een ongeluk. De omleiding heet U35. En waarschijnlijk duurt dit tot 1 uur.

Corona Rogers. Come back and shake me. Welkom op deze maandag. Welkom bij Op de Koffie. En dat gaat duren tot 12 uur. Ja toch, een lekker bakje koffie, cappuccino, espressootje. Het maakt allemaal niet uit. Een live nummer van Bluff. Aan de kust. En heb je een verzoeknummer? Je kan hem altijd aanvragen. Zit.

0: En daar gaan we weer.
1: Maar het is zoals het gaat.
0: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Live.
1: Hier aan de kust.
0: Nou, dat zei ik. Bluff. 9 minuutjes over 10. En dat betekent dat we ook een rustig nummertje ertussendoor kunnen pakken. Van de Phyllis Nelson en Move Closer. Misschien ben je niet gewend, maar we draaien deze week alleen maar nummers uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Verder gaan we echt niet.

heel mooi nummer. Maar hij duurt ook wel een klein beetje lang. 4,5 minuut. Maar ja, goed, dat mag de pret niet drukken, vind ik. We hebben hier Peter Hearn. En de titel Flip Flop. Ja. Kan ook niet anders als je alleen maar echt te vrij te zijn.

de Ballad of Lucy Jordan. Mary and the Faithful. En dan gaan we nu een nummertje draaien van... Ja, eens even kijken hoor. Nijes, Michelle en de Soul Sister. That's Before We Started. Hey, zeg een hele goede morgen voor de late afstemmers. We zijn tot 12 uur bij je met de heerlijkste muziek uit de 60s, 70s, 80s en 90s.

Een heerlijk nummertje. Ja, ik had hem al een paar keer gehoord, maar het is niet echt een nummer wat in de top 40 verschenen was. Maar het klinkt lekker. Oude stukjes van de Beach Boys. The Beach Boys Go. Giddy Park.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos 8 kilometer file tussen de afrit Geldermassen en Kerkdriel, een kwartier vertraging. De N33 Veendam-Eemshaven is door een ongeluk dicht tussen Delfzijl en Appingedam in beide richtingen. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag.
2: Via internet.
3: Via internet.
2: Dit is Radio Amerika.
3: www.radioamerika.nl

Twee dames en één heer. Odyssey. Die kennen we natuurlijk allemaal van Use It Up en Wear It Out. En nog vele andere. Maar dit was Inside Out. En ja, dit doet me een beetje denken aan een klein beetje hit verleden. Ook deze. Een oud nummer 1 hit. 1986 stond dit nummer een aantal weken op nummer 1. Europe. Hier is de Fine Young Town.

J.I. Euro en de Fine Young Countdown. Lekker stukje rock tussendoor. En dan gaan we nu over naar ons eigen landje. Doen met Spring en de Groot. En Verlangen.

Cilla Black and Surround Yourself with Sarah. Nou, eens even kijken. Tori Amos. Cornflake Girl. Zijn dat die dingetjes die je kan eten, die cornflakesjes?

0: Tori Amos and the Cornflakes Girl. Nou ja, ik dacht altijd dat die Cornflake, dat het ja, die dingetjes waren. Ja, je hebt ook verschillende. Ik heb net even op internet zitten kijken. Ja. Het is 12 minuutjes voor 10. 11, sorry. Maar ik zit hier een beetje verkeerd te kijken. Dat is ook zo'n grote klok hier. Er hangt hier een klok van een halve meter bij een halve meter in het rond. Uiteraard. Een halve meter in het rond. Ja, dat is vrij groot. Maar ja. Af en toe dan zit ik wel eens te kijken. Staat hij nou daar of staat hij nou daar?
1: Radio Amerika Rotterdam.
0: Dan gaan we nu naar een nummertje wat heel erg bekend is en wat heel vaak ergens voor gebruikt wordt. Het nummer van The Chilites. Have you seen her?

Paul Simon en Late in the Evening. Nou, dat is het nog niet hoor. Daar moeten we nog eventjes op wachten. Jerry Halliwell. Least me out.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dus

Een hele mooie van de Dave Clark 5. Cats, if you can. Laat maar eens eventjes wat vrolijker gaan rijden. Ik vond het niet zo heel erg vrolijk. Deze dus wel. Van de leuke dames hier. Ja, die zitten hier niet ver vandaan. De Dolly Dots. Don't give up.

Het waren 6 leuke dames. Alleen er is er eentje afgevallen. Ja, die is er helaas niet meer. Maar de anderen, die zijn nog wel. Die zijn er nog wel. Uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, de Dolly Dots. Ja, en dan denk ik bij mezelf van, ach, waarom niet een nummertje van David Bowie? Een ouwtje ook al. Een ouwtje. Ja, uit 1975. Dus is geen nieuw. Hier is Fame.

David Bowie. Ook hij is er niet meer. Je hoort het veen. Volgens mij moeten we een keer een programma maken met alle overlevende artiesten hier in Nederland. Misschien, misschien wel een optie. Misschien ga ik er wel een keertje doen. Dan kan ik ongeveer een stuk of... wat zal het zijn? Een stuk of 30 draaien. En dan, dan hebben we er alvast 30 gehad. Een nummertje van Nick Lowe. Is half a boy, half a man.

Music Low. Help a boy. Help a man. Bracht de tijd op. Kwart over 11. Mark Anthony. En of dat ik hem ken. Ja, ik ken hem wel. I need to know. Ja, hij wil het ook weten. Ja, oké. Okay. Hij kent mij niet, ik ken hem. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Lekker blijven luisteren naar de muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Dus geen nieuwe muziek.

Angel Eyes van American Gypsy. En deze gasten die staan bekend om het nummer van I'm Okay, You're Okay. Ja, die vond ik toch wel een stuk beter dan deze. Maar ja, we kunnen niet alleen de hits draaien, we moeten ook de tips draaien. We hebben natuurlijk een tipper aan en we hebben een topper aan hier in Nederland. En daar draaien we dus alle muziekjes uit. Ook deze van Johnny Lyon. Alleen in Dallas. Ach, wat zielig. Maar ja, Dallas is wel heel erg mooi, dat weet ik. Tussen koffie en lunch. Ik was.

Ja, Dallas. Oh, wat een mooie stad is dat. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik zag afgelopen keer wat foto's van Dallas. Ik denk, nou, daar ga ik ook nog wel een keertje naartoe op mijn oude dag. Abba. En die kunnen we natuurlijk allemaal als Agneta, Benny, Bjorn en Anne-Frida. Here's the winner takes it all.

0: Ja, de gezelligheid moet je echt hier een beetje zoeken bij Radio. We draaien lekker gezellige muziek en ja, mocht het zijn dat er een nummertje bij zit wat je denkt van nou, dat zou ik wel eens een keertje willen horen. Laat het me gewoon even weten en wij draaien voor je.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de afsluitdijk richting Friesland vanuit Noord-Holland op de A7 3 kilometer file bij Kornwerdenzand 10 minuten vertraging. De N33 Veendam-Eemshaven is nog altijd dicht in beide richtingen tussen Appingedam en Delfzijl door een ongeluk.
3: 24 uur per dag.
4: 24 uur per dag.
5: Muziek voor jong en oud.
3: Dit is Radio Amerika. Lekker.

uit de tijd van de house. En ik vind dit, ja, eigenlijk vind ik dit van Two Brothers on the Fourth Floor een beetje weg hebben natuurlijk van Two Unlimited. Anita de zangeres en Ray natuurlijk dat mannetje wat tussendoor zit te blaren. Lijkt een beetje op elkaar. Maar goed, dit nummer kwam wel van het album van Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, we draaien af en toe ineens een nummertje van het album, omdat ik het gewoon lekkere nummers vind. En ja, dan mag de pret niet drukken. Ook dit soort muziek hoort gewoon bij de 60s, 70s, 80s en 90s.

Dat is mijn vraag. Ik zou best wel eens een keer zo'n house uurtje willen draaien. Maar dan wel alle house. Hè. Dus niet, geen trends of hip-hop of wat dan ook. Alleen maar house. Een uurtje lang. Misschien ga ik dat ooit nog wel eens een keertje doen. Een nummertje van Hugo Montenegro en Orchestra. The Good, The Bad and The Ugly. Zondag gelijk naar.

ik zeg altijd maar zo, op de koffie en tussen koffie en lunch, de ochtend zeggen. En natuurlijk die twee in de morgen is één hele grote mix. We draaien daar gewoon van alles en nog wat. Good.

Lauryn Hill. Doe op. Ik dacht eerst dat ze zong Bad Thing. Maar het is Bad Thing. Dus niet bad, maar dead. Oké. Ja, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je iets niet helemaal goed verstaat als ze het zingen. Wat hebben we hier? Giovanati. Ah, dat is lekker. Dat is lekker. Dus een keertje weer wat anders. Het is 12 minuten over.

Kom dan, wieder, wieder. Ja, ja, Cindy en Bert. Lekker stukje Duits. Weet je wie ook zo goed Duits kan zingen? Deze man. Danny Christian. Besame Mutio. Nou, en dat op de Duitse heet.

Wow, wow, wow, Danny Christian. Hij zingt alles in het Duits en het achtergrondkoor ook natuurlijk. Alleen die ene dame, die zingt half Spaans en half Duits. Beetje vreemd jongens, dan hadden jullie je mee over die om te maken, dit singeltje. Maar goed, niet iedereen is perfect. Hier is Tykes en Babe.

0: Babe, I Love You van Stijk. En ik heb er nog eentje.
1: Babe, I love you.
0: En die ga ik eens nou inzetten. James, Sit Down. En dat doe ik al de hele tijd. 2 uur lang zit ik hier al. Nou, eigenlijk iets langer, want ja, tijdens de collectie een beetje aan het samenstellen, ben je wat langer bezig. Ik zou zeggen, graag tot morgenochtend. Dan ben ik weer met Op de Koffie om 10 uur. Hierna Hans de Knecht. Hij zit altijd even recht. Laten we dat maar even doen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhardt van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Staat de auto in brand op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad. 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. De N33 Eemshaven Veendam in beide richtingen dicht. Tussen Delfzijl en Appingedam door een ongeluk. En 2 kilometer file op de N35 Zwolle Almelo bij Raalte. 10 minuten vertraging.

0: Oh, wat was het toch een heerlijk nummerke. Uit een Hollandse polder, lieve mensen, jawel. Het viertal dat heette ooit in de jaren 70, Champagne. In 1977 maakten ze deze plaat tot een hit. Daar gaat, lekker terug van toen, Valentino.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, nieuwe luisteraars.
2: Hans de Knecht. This is...

En zo op zo stond hij daar opeens op het hoogste podium van Europa, lieve mensen. Nee, jawel. In 1986 was weer de pretfabriek van Captain Jack in dit geval. De thriller-instructor. Hey, wat leuk. Je bent erbij. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was. Dit is de Middle of the Road Show. Yeah.

wel leuk, een lekkere Franse titel om uit te spreken. Ja, ja. Dat zit allemaal bij de opleiding van een DJ natuurlijk, hè. Kom, je te jour, zie de mer. Het was 1970 voor Mark Helman. Terug op de radio in de Middelste Roadshow. Met zometeen

0: In de periode tussen 1973 en 1981. Björn, Benny, Anna en Frida zeggen we gewoon, hè? Gezellig viertal uit Zweden. De Abba's en Knowing Me, Knowing You.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je hebt er naar uitgekeken. Wellicht een heel jaar bijna, vrienden. En opeens was het zover. Het werd zomer. En wat voor een zomer. De hele hete.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat is

The Year of the Cat, zo heette de langste plaats. De LP, Long Play, lang speelplaats. Ja, op 33 toeren uiteraard, lieve luisteren vrienden, toen in 1977. L. Stewart en On the Border. Ook een fijne voor achter de keuken gedijne. Kom voorbij, vandaag was het Bonnie. Bonnie Sinclair. Een hele lange zomer. Nou, dat was genieten, nietwaar?

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Leg daar maar neer.
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wordt het toch wel gezellig.

Ja, het was één familie. Het was Tavares. En, als je dit hoort, dan verlang je er zo terug naar die mooie, gezellige, relaxte jaren 70, zou je denken. Wat een tijd. En gelukkig mensen, als je op mijn generatie bent, dan heb je het meegemaakt. Hoe dan het van Tavares terug op de radio. Er zomaar aangebeld worden. Hij zou zomaar voor je deur staan. De Night Rider. Met zijn leren jasje aan.

als je even lekker wilt afkoelen al. Dat gaan we allemaal geweld. Gewoon even pakken, lekker, huppakee, ja. Gewoon even de pomp in zeggen, maar niet waar. Billy Preston, It Will Come In Time. Dit is jouw Middle of the Road Show. En dit zijn de internationals.

0: De Roadshow. Hans de Knecht.
1: Je hebt een broodje kaas of een tomaatje bij je. En je denkt, ach, het maakt best wat luchtiger.

0: kan niet zonder.
1: Maar een Italiaans voorbeeld met een heerlijk Italiaans ijsje erbij. Dat was Canyon. Als ik maar bij jou ben. Middels de Roadshow via de bekende lange palen en digitale kanalen. On the air. Worldwide, ja. We hebben ook nog een way, weet je wel. Een World Wide Web. Mensenlief. De jongens van Smoke.

een weekendje. Een weekendje. Een weekendje lekker luieren. Heerlijk luieren. Begint dan op maandag het zware werk weer natuurlijk. Hè. Leveren we volledig richting de vrijdag. Friday on my mind. Dan gaan de Easy Beats. Oh, lieve dames uit het heden. En van het heden. Er zijn enkele dames uit het verleden. Ja. En ze wisten precies hoe het in elkaar zat.

0: was dat in de Dick Show. Opeens waren ze daar. Met de Yes Sir, I Can Boogie. Juist. Baccara was het. En even de opvolgers met Sorry, I'm a Lady. Heerlijk. Ik vond het sowieso bijzonder gezellig met jou het afgelopen uur. Ja, voor jezelf ook niet.
1: Zo Peter Flap.
0: Ja, tuurlijk. En morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte, doen we het even over.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 2 vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwden voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch een kwartier vertraging in 2 kilometer file bij afrit Utrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. De N14 is dicht van Den Haag naar Leidschendam bij de Parktunnel. Dat komt door een pechgeval.
0: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
3: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
3: Dit is Platenprak met René van Elst.
4: She's crazy like

is de titel van deze plaat van Boney M, een echte klassieker die de hitlijsten bestormde in de wereld en veroverde met die typische disco-vibe het nummer Daddy Cool. Boney M, het nummer is een bijzonder verhaal, want producer Frank Farian zong zelf bijna alle mannelijke vocalen in, terwijl het gezicht van de groep Bobby Farrell op het podium vooral aan het dansen en playbacken was. Zo, ja, het is alweer maandag. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor Platenprak tot de klok van 2 met ondergetekende René. En ik neem je mee met de historie van de muziek. En zo nu en dan, nou ja, niet zo nu en dan, eigenlijk bijna nooit. Een splinternieuwe hit. Maar ik moet er net tegenaan lopen, zo. Zullen we maar beginnen? Ken je de grote hit nog? Het nummer is geïnspireerd op een menukaart van een restaurant in Washington waar de Afternoon Delights op stond. Grappig genoeg is het liedje daarna uitgegroeid tot een wereldberoemde klassieker met een dubbele betekenis. Hier is Afternoon Delight van Starland Vocal Band.

0: La Shine van Frida, de titelsong van haar gelijknamig album uit 1984. En na het enorme succes van ABBA wilde Frida met dit album een frisse eigen weg inslaan. Met hulp van producer Steve Lillywhite, die bekend stond om zijn rauwe sound bij de band als U2. Nou, dan weet je dat ook weer. Dat is nu tijd voor een echte legende uit de Nederlandse muziekwereld. Rob de Nijs en Iets van een Wonder.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Vandaag in Platenprak
1: belichten we het werk
0: van een popartiest die
1: jaren geleden is overleden.
2: Vandaag staan we stil bij Barry Ryan, de zanger die eind jaren 60 de wereld veroverde. Op 28 september 2021 overleed hij op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longaandoening. Barry werd in 1948 in Engeland geboren als onderdeel van een muzikale familie. Samen met zijn tweelingbroer Paul scoorde hij eerst succes als duo. Later veranderde hun aanpak. Paul schreef de liedjes en Barry zong ze. Die samenwerking leverde in 1968 het legendarische nummer Eloise op. Dat bombastische epos groeide uit tot een wereldhit en bereikte ook in Nederland en Vlaanderen de nummer 1 positie. Na een indrukwekkende muziekcarrière gooide Barry het roer volledig om. Hij werd een succesvol modefotograaf en werkte onder meer voor Vogue. Ondanks zijn succes bleef hij voor velen altijd de man van Eloise. De hit bleef tot ver na zijn dood een icoon in de popgeschiedenis. En met Barry Ryan verloren we een markante artiest met een unieke dramatische stem. En je hebt het al gehoord, als ondergrondje, wij draaien natuurlijk ook Eloise.

0: Bob Dylan, een prachtig mysterieus nummer van zijn album Desire uit 76.
1: Jesus.
0: Ja, je zou het anders uitspreken tegenwoordig in deze tijd. Dan denk je van, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar toen was het nog een mooi nummer in 76. We gaan even naar een echte disco-klassieker van Ashford & Simpson. En we doen het met een 12-inch. Found a Cure.

0: Een absolute klassieker uit 2013 en het nummer staat bekend als een van de meest persoonlijke en eerlijke ballads. Wat veel mensen niet weten is dat Bruno Mars destijds eigenlijk had gezworen nooit meer een ballad op te nemen. Het was zelfs enorm nerveus daarvoor om dit nummer uit te brengen en omdat het zo dicht bij zijn eigen gevoelens lag. Inmiddels is Bruno nog steeds niet meer weg te denken uit de hitlijsten. When I Was Your Man. Even tijd voor een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: We blijven even in Nederland. Angela Groothuizen viert vandaag haar verjaardag. Ze werd op 28 september 1959 geboren en is voor velen vooral bekend als zangeres van de Dolly Dots. Deze meidengroep veroverde rond 1980 de hitlijsten met nummers als Hey La Di La Di Lo of Do Warre Diddy Diddy. Het grote succes kwam in 1984 met de hit Love Me Just A Little Bit More, die een nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 bereikte. De Dolly Dots waren ook buiten Nederland populair, met succes in België en noteringen in de Amerikaanse dancelijsten. Na haar tijd bij de band bouwde Angela een veelzijdige carrière op als presentatrice en jurylid van bekende talentenjachten zoals The Voice of Holland en X-Factor. Daarna maakte ze indruk in het theater. Voor haar lied Vinkeveen won ze in 2013 de prestigieuze Annie M. G. Smit prijs voor de beste theaterlied. Hoewel ze inmiddels een gerespecteerde theatermaker is, bleven de Dolly Dots onderdeel van haar leven door diverse reunieconcerten. Haar loopbaan toont aan dat een vroeg popsucces slechts het begin kan zijn van een lange en brede artistieke reis.

Superwoman van Alicia Keys. Een heerlijke plaat die officieel in 2008 uitkwam als single. En het nummer staat op haar album S.I.M. en leverde haar zelfs een Grammy op. We gaan zo dadelijk besluiten met Destiny Child, Say My Name. Een plaatje uit 1999. Terwijl ik afscheid neem en morgen natuurlijk weer terugkom tussen 1 en 2 met programma Platenprak. Want dat doen we elke werkdag. Dan is mijn broer er ook weer bij. Ik zeg, maak er een mooie maandag van. Dag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. 2 vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens. A2 Amsterdam richting Utrecht door een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En de afsluitdijk is nu even dicht door een ongeluk op de A7 Heerenveen richting Den Hoever. Dus van Friesland naar Noord-Holland is het dicht bij Koornwerderzand.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

In heb ik dat, The Wannabes met Johnny Valentino. Nederlandstalig, Jan ten Hope, je bent alles nog Anouk met Jeruzalem. Hè? Hoe toepasselijk is Jeruzalem op het moment? Maar eerst een hele mooie classic van Tim Hardin. Hier is Simple Song of Freedom. Welkom.

Dua. Zo is het lekker shaken met The Wannabes en Johnny Valentino. En nu terug in de tijd met Rocky Burnett. Tired of Towing the Line. Nou, aan een dood paard kan je niet trekken, dus

0: met alles. Dus dat is het rondje weer, hè? Zo voor deze keer. Hoe bedoel je? Nou ja, goed. Jij bent alles en Jeruzalem. Als je dat bij elkaar optelt, dan kom je toch wel tot een bepaalde conclusie, of niet? Ja, dat is een beetje kritisch omschreven. Terug naar 66. Het is even geleden. De Rolling Stones en 19th Nervous Breakdown.
1: Welkom bij de magische muziekselectie.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A7 is weer vrijgegeven vanuit Heerenveen naar Den Hoeven bij Brezandijk. Na een ongeluk nog een kwartiertje vertraging daar. En 10 minuten vertraging na een autobrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Vierlingsbeek. 4 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

leuke liedjes voor onderweg naar huis. Marco Borsato met Wit Licht strakjes. En ook nog Isha, Me and You. Een nieuwe single is dat. En Marco Borsato, Wit Licht. Ja, mooi nummer. Axwell en Ingrosso eerst met The Sun is Shining. En een leuke rollator discoplaat van Dr. Buzz's original Savannah Band. En C'est la femme, c'est

The Straight and Both Ways. Dat is een akoestische versie ook, hoor je het? Ja. Over met pensioen gesproken. Deze man is ook mee gestopt. En al die ellende die hij best mee heeft gemaakt. Makko Borsato, daar heb ik het over. Is wit licht uit 2008.

Dr. Buzzet, original Savannah Band. Hoe gezien je het? Toen, in de jaren 70 als DJ had je nog wel wat uit te spreken. Sessie van Sissy Boy. Kalani, Shuda Never, featuring Usher.

Isha, Me and You, nieuwe single van deze dame. Isha? Niet Ismella? Of niet Isha? Nee, gewoon Isha. Inderdaad. De laatste die ik voor je kan draaien is een hele fraaie. Ken je dat land? Ja, dat is van Boudewijn de Groot uit de jaren 60.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jouw smaak. Jouw radio. Jouw Radio Amerika.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Door de controles aan de grens 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal Zuid. A2 Utrecht Den Bosch 5 minuten vertraging bij Bavel. En vanwege spoedreparatie is de N36 dicht vanuit Almelo naar Ommen bij Aadorp. Een kwartiertje vertraging daar.
4: Welkom!
5: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
6: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
5: Lekker voor onderweg.
7: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, nee rechts.
0: Car Classics.
8: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: Ooit maakten ze deel uit van The Revolution van Prince, maar uiteindelijk gingen ze duo Wendy Alisa.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En dat album heet ook gewoon net zoals de twee zangeressen Wendy Alisa. En daar staat ook Waterfall op, die heb ik ook nog gedraaid pas geleden. En dit is die andere single van datzelfde album, Sideshow. Lekker poppy klinkt dit, wel een beetje anders dan wat we van Prince bijvoorbeeld gewend waren. Maar dat maakt het allemaal niet minder fraai. Twee grote talenten. En ik denk dat het ook wel een behoorlijke aanlating was voor de band van Prince toen die twee weggingen. Prince heeft daarna trouwens ook platen gemaakt met een andere groep. Niet meer met The Revolution, hè? Er kwam in 1987 ook nog een briljant Prince album uit, zoals je weet, Sign of the Times. En dat was dan zonder The Revolution. Welkom, dit is Car Classics. Je kunt altijd nog suggesties toesturen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Er komen er regelmatig wat binnen. Zoals je weet hebben we in het albumalfabet ook al de letter W van Willem aangebroken. En daar zijn ook al aardig wat suggesties op binnengekomen. En ook wel wat ongeduldige mensen die zoiets hebben van... hé, ik heb laatst die plaat aangevraagd bij de W, maar je draait hem maar steeds niet. Nou, dat komt dan gewoon omdat we die letter nog niet hebben... ja, in ieder geval daar nog niet zijn in het albumalfabet. We proberen wel degelijk een soort van volgorde aan te houden. En bijvoorbeeld World of Hurt van Ilse de Lange is aangevraagd. Nou, ik kan je één ding beloven, die plaat gaat zeker nog een keer komen. Alleen niet nu meteen. Dus niet vandaag, maar die komt zeker nog wel in de komende weken voorbij. Dat kan ik je wel beloven. Dus maak je daarover niet ongerust. En verder krijg ik nog een mail binnen van Ellie. En Ellie die ontdekte bij de letter V nog een album van Leonard Cohen. En dat was een plaat waar ik niet meteen op aansloeg. Het gaat namelijk om een album van hem uit 1984. Niet zijn meest succesvolle periode. Maar het gaat hier om Various Positions. En er staat natuurlijk wel een heel bond nummer op. Dat na hem door vele mensen is gecoverd. We herinneren ons nog de versie van Lisa. Daarmee won ze zo'n talentenshow, weet je nog. En ik herinner me ook nog die van Jeff Buckley. Die hebben we ook nog gedraaid. Zijn versie van Hallelujah. Dat is misschien wel de meest beroemde. Maar het origineel is toch echt wel van Leonard Cohen. En die gaan we natuurlijk wel draaien. Omdat het wel een plaat is die behoort tot een van de bekendste evergreens ooit. Hallelujah van Leonard Cohen.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.

Het doet mij echt denken aan Kensington. Sommige mensen zullen dat als een compliment opvatten. Kings of Leon, Waste a Moment. En dat staat op het album Walls. Toch wel een lekker nummer eigenlijk. Dit is Car Classics. En dit is een andere uitvoering van True Tribes dan wat je gewend bent. Want de single, ja, die vind ik eigenlijk nog wel wat beter hoor, moet ik zeggen. Maar dit was destijds de albummix. Zoals je het kan terugvinden op Welcome to the Pleasure Dome. Wel een beroemd album. En ook die staat gewoon in het albumalfabet. Frankie Goes to Hollywood. Yeah.

Dat staat op het album Understanding van Bobby Womack, Harry Hippie. En die Harry, dat was zijn broer. Ja, en Harry heeft nog wel meegemaakt dat dit nummer werd uitgebracht. Sterker nog, hij kon ook wel in die tekst lachen, want het was ook al een soort halve hippie. Als kind riep hij al van, ik wil graag bij de Indianen wonen in zo'n reservaat. En hij moest erg lachen om de tekst in de eerste instantie. Dus wat dat betreft, leuk nummer. Werd ook een grote hit voor Bobby Womack. En uiteindelijk heeft deze plaat een hele andere betekenis gekregen. Want Harry werd namelijk uiteindelijk vermoord door zijn jaloerse vriendin. Die stak hem namelijk neer. Harry verdedigde zich niet, want hij sloeg namelijk geen vrouwen. Dat was tegen zijn principes. Wat ik ook een mooi principe vind trouwens. Maar ja, het kostte wel zijn leven. En sinds die tijd heeft het nummer toch wel een wat bittere bijsmaak gekregen. En Bobby Womack zingt het nog wel altijd. Hij zong het nog wel altijd, want ook Bobby leeft trouwens niet meer. Die is een jaartje of 10 geleden overleden, geloof ik. Maar goed, in ieder geval, hij zong het nog wel altijd, Bobby Womack. Alleen ja, wel met bepaald verdriet. In ieder geval een mooi nummer dit van een mooi album, Understanding van Bobby Womack. Simon & Garfunkel begonnen als Tom & Jerry in de jaren 50. Uiteindelijk wisten ze toch wel een platencontract te bemachtigen. En hun eerste officiële album kwam uit in 1964, Wednesday Morning 3 a.m. Ik ben nooit zo heel erg wild geweest van dit album, eerlijk gezegd, van de heren. Maar ik heb hem van de week nog eens beluisterd. En eerlijk is eerlijk, er staan toch wel een boel best wel mooie nummers op. Beetje gezapig is het af en toe wel. Maar ik vind hem beter dan dat ik hem vroeger vond, eerlijk gezegd. En nou ja, de plaat kreeg ook wel dusdanig veel sterren van bijvoorbeeld allmusic.com en nog een aantal andere sites dat dit album absoluut de lijst heeft gehaald. En we gaan daar de komende weken nog wel wat meer nummers van draaien. Maar ik wil je in ieder geval vandaag tracteren op het titelnummer Wednesday Morning 3 a.m. Simon & Garfunkel en hierna een overzicht van de album Top 100.

0: valt genoeg op te genieten op het debuutalbum van Simon & Garfunkel. Wednesday morning, 3 a.m.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Ik moet zeggen dat er niet zo heel veel nieuwe binnenkomers zijn in de Album Top 100 deze week. Als ik goed geteld heb, zijn het er zelfs maar 3. We beginnen op nummer 78 met Ezra Collective en Here Because of Hope, een jazzalbum, erg goed. Op 49, Jhené Aiko met Westside Whimsy. En op 35, Bonoba met Distance in Static. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Die gaat deze week 2 plaatsen omhoog in de 14e week. 11 weken staat Shinna's Pyro genoteerd met Visitor. Die stijgt 2 plaatsen, staat dus op nummer 2. En ook gestegen van 3 naar nummer 1, Roxy Dekker, nu 4 weken genoteerd met Superstar. Ik ga naar nummer 35. Daar vinden we een plaat van Bonobo met Distance in Static. En dat is het 8e studioalbum van deze Britse producer en muzikant Bonobo, oftewel Simon Green. Een paar weken geleden uitgebracht via een onafhankelijk platenlabel. Ik kan het nauwelijks uitspreken. En ik moet zeggen, daar staan echt wel hele fijne tracks op. Zeker als je van dance houdt, is het wel een aanrader eigenlijk. En wat ik een fijn dance nummer vind van deze plaat, dat is Circles. Dat wil ik je graag laten horen. Dit is Bonobo.
1: Dit is de Album Top 100.

0: Jouw roemdrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

is echt een overgangs-LP eigenlijk van Billy Joel. Ik moet zeggen dat ik Turnstiles zijn eerste album vind dat ik echt goed vind. Platen ervoor zijn zeker niet onaardig. Piano Man was al leuk. Oké, Street Life Serenade, dat album ken ik niet. Eerlijk gezegd, die moet ik nog een keer gaan checken. Dus misschien dat ik dan mijn mening nog wel weer wat bijstel. Maar ik vond bijvoorbeeld ook zijn allereerste plaat, Cold Harbor Spring, vond ik niet geweldig hoor. Leuk als beginner, maar was ik nooit zo wild van. Maar dit vind ik echt een goed album van Turnstiles. En vanaf dat moment is het eigenlijk vooral beter geworden met de muziek van Billy Joel. En dit vind ik al een fantastisch nummer, James. Gaat over een goede vriend van hem eigenlijk. En dat is wel grappig, want Billy Joel heeft toch wel gekozen voor het artistieke leven. Dat toch wel een onzeker bestaan tot gevolg heeft. Terwijl James meer een man is die carrière gemaakt heeft. Hè? Een belangrijk zakenman. Dus wat dat betreft een mooi verhaal. En ook wel enigszins herkenbaar. Ik bedoel, ik ben dan disjockey geworden. En een heleboel vrienden van mij

hebben ook een ander bestaan gebouwd. De ene is oliemagnaat, serieus waar. En de ander ging in het callcenter wezen werken. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En eerlijk is eerlijk, er zijn ook nogal een aantal andere vrienden geweest die ook discjockey geworden zijn. Dat dan weer wel. We zijn bezig met het albumalfabet in Car Classics. En van deze plaat moet ik toch nog even een nummer draaien. De Nitty Gritty Dirt Band. Uncle Cherry and His Dog Teddy heet het album. Daar staat ook Mr. Bojangles op. Mooi nummer. Maar er staan meerdere mooie nummers op. Zoals ook dit nummer. Lekker ongecompliceerd. Lekker vluchtig. En vooral lekker. Traveling Mood.

0: Monday Warning. Ik moet zeggen dat niet alle fans even blij waren met de nieuwe koerswijziging van de band. Want ja, ze maakten in de jaren 90 toch wel vooral een beetje punkachtige liedjes, als je het punk mag noemen. In ieder geval wat steviger, wat ruiger allemaal. En dit klonk allemaal wat gepolijster. Maar de band wilde gewoon een wat positiever geluid laten horen. Wat optimistischer. En we hadden toen nog niet te maken gehad met 9-11, dus dat kon ook nog wel in die tijd. Warning, mooi nummer. En dat album werd, zoals ik al eerder zei, niet zo heel erg goed ontvangen. Niet door de fans. En als ik kijk naar de recensies, dan zie je wel dat de plaat hooguit 2-3 sterren kreeg. Maar het was wel net genoeg om in ieder geval het album af en met te halen. En ik persoonlijk vind dit een erg fijn nummer. Het is tijd geworden voor het
1: Ice Cold.
0: En dat is toevallig een plaat die ook in het album af en met staat bij The W van The Wall. Pink Floyd, Comfortably Numb. Zo mooi dit.

0: luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Japanse hit, hè? Somebody give me a shot! Ja, Somebody give me a shot. Dat is wel grappig, want als Van Halen dit altijd live deed, dan kwam er ook daadwerkelijk een verpleegster het podium op. En die gaf dan aan de zanger een whisky. Somebody give me a shot. Het nummer heet natuurlijk Somebody get me a doctor. Van Halen, het staat op Van Halen 2. Ik kan me nog herinneren dat in 1979 of 78 Albert Lagarde Running with the Devil draaide. En dat werd toen helemaal geen hit in Nederland. En pas in 1980 werd Running with the Devil een grote hit. En toen kwam dat eerste album van Van Halen ook in de LP Top 50 terecht. En het tweede album is een beetje in de vergetelheid geraakt eigenlijk. Dat is wel jammer. Wel een groot succes in Amerika. En dit Somebody Get Me a Doctor, dat in Japan een hit werd, werd gefinancierd in de eerste instantie door een van de leden van Kiss, door Gene Simmons. Die vond het al een leuk nummer en die zorgde ervoor dat die demo mogelijk werd. Het, alleen belandde dat niet meteen op het eerste album, maar wel op de tweede dus. En nou ja, goed, het is wel een beroemd nummer onder de fans. En leuk om die plaat nog een keertje te draaien. We gaan eruit met opnieuw Sister Sledge dit uur. En dat wil zeggen, het eerste uur sluiten we af met Sister Sledge. Heb ik vorige week ook gedaan. Grappig dat Will Smith het ook nog gebruikt heeft. He's just the greatest dancer. Maar dit is de originele hoor, van Sister Sledge, wat je kan terugvinden op het album We Are Family. En je hoort de lange uitvoering van dit nummer tot aan het eind van het uur. Tot aan het einde van het eerste uur. Dus er is ook nog een tweede. En dan ga ik beginnen met Grand Funk, dus dan weet je dat.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 300 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland rond Utrecht en bij Nijmegen is het ook wat drukker. A15 Gorkum, Rotterdam, bij Alblasserdam. 18 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Alblasserdam. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Wolvenga 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg kom je daar in 8 kilometer file met een uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. En de linker rijstrook van de A325 is ook dicht vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
3: Hey, goeiemiddag.
4: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
5: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
4: Lekker voor onderweg.
6: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
7: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

0: Meestal als Grand Funk gedraaid wordt, is het altijd diezelfde plaat. Je weet wel, Some Kind of Wonderful. Dat is natuurlijk een hele grote hit geweest, ook in Nederland. Deze hoor je minder vaak, hoewel er altijd wel zenders zijn, rockzenders zijn, die dit nog wel draaien. Zoals wij, We're an American Band. En zo heet ook het album dat uitkwam in 1973 van Grand Funk, later Grand Funk Railroad. Geproduceerd door Todd Rundgren. Het is goed dat je dat erbij zegt, want dat hoorde ik er niet aan af. Maar het is wel een geweldig nummer. En ook wel een mooie productie natuurlijk. Dit is Car Classics. We maken een reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. En we gaan eigenlijk alle kanten uit. Het kan soms zijn dat we bijvoorbeeld blijven hangen in de 60's. Maar soms komen we ook wel gewoon terecht in deze eeuw. En in dit decennium, of in het vorige decennium, 2014 bijvoorbeeld. Dat is het jaar waarin West Coast uitkwam. Dat is een fantastisch album van Lana Del Rey. Sowieso wel een bijzondere zangeres. Heeft altijd een beetje een donkere uitstraling, dat wel. Maar dat maakt het ook wel bijzonder boeiend en ook wel heel spannend. En deze plaat die is geproduceerd door Dan Auerbach, de gitarist en zanger van de Black Keys. En Lana Del Rey schreef het nummer wat ik zo meteen ga draaien, samen met Rick Nowels. Een van de mooiere nummers van dit album vind ik zelf. En dat is het nummer West Coast. Het album heet trouwens Ultra Violence. Ik moet het wel een beetje goed zeggen. Ja, we zitten bij meerdere letters tegelijk, dan krijg je dat, die verwarring. Het album heet dus Ultra Violence en ik ga daar het nummer West Coast van draaien. In die volgorde moet je denken.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Dat of Wasting Light uit 2011 van Foo Fighters. These Days, ook nog een single geweest trouwens. En het is een van de favorieten van frontman Dave Grohl. Over persoonlijk verlies gaat het. En ook over andere mensen die je dan weer proberen op te beuren. En daar zit je dan op dat moment niet op te wachten, op troost. Ja, ik herken dat eigenlijk wel. Fantastisch nummer van een fantastische band. Meridian ken je nog wel. Op een gegeven moment had Fish er genoeg van. En brak hij met de band om gelijk een solo carrière te beginnen. En dit staat op zijn eerste solo plaat.

Duidelijk stelling nemend tegen het kapitalisme en materialisme. Fish met een track van zijn debuutalbum. Fugil in a Wilderness of Mirrors heet die plaat. En daar staan een paar fraaie dingen op, vind ik persoonlijk. Dit is ook wel een goed nummer van hem. Maar bijvoorbeeld ook It's a Gentleman's Excuse Me staat erop. Ja, dat vind ik toch wel een van zijn allerbooste nummers. En Big Witch. Ja, wat ik wel grappig vind, je hoort hier ook een boel blazers. Hè? Daar waren al die Meridian fans helemaal niet blij mee. Sterker nog, heel veel liefhebbers van symfonische rock houden niet van blazers. Rockliefhebbers schijnen ook niet van blazers te houden. Vind ik heel gek. Vind ik heel vreemd. Nou, ik zou niet durven te zeggen of op dit album blazers voorkomen van Elton John. Maar het is wel een van de beste albums die de man gemaakt heeft in zijn carrière. Tumbleweed Connections, zijn tweede plaat uit 1970. Maar daarop dit prachtige My Father's Gun.

I look just like Buddy Holly and you are Mary Tyler Moore. Ja, dat betekent eigenlijk gewoon dat dat de manier is waarop de buitenwereld aankeek tegen de relatie die zeg maar de zanger van deze band Weezer had met zijn vriendinnetje. Ja, het is natuurlijk allemaal wel verzonnen. Het is niet allemaal echt, maar toch, ik vind het wel een heel grappig tekst. Dit van Buddy Holly staat op dat blauwe album van Weezer. Dat wil zeggen, die plaat die heet gewoon Weezer. Het was een debuutplaat in 1994. De hoes was blauw en daarom dat het ook wel de Blue Album werd genoemd. En er zijn meerdere platen uitgekomen van Weezer, waarvan geen titel vaststaat. En nou ja, goed, daarom dat heel veel mensen vaak die platen aanduiden met de kleur van de hoes. Je hebt ook nog de Green Album, de Red Album, geloof ik. En ga zo maar door. En dit is dus de Blue Album, de eerste plaat van de heren uit 1994. Zometeen weer een blik op de vinyl 33. En die hebben we net gehad, maar nu een stukje van Depeche Mode. Het openingsnummer van Violator. En dat is toch wel een legendarisch album. Een van de hoogtepunten uit het oeuvre van deze band. Van Depeche Mode. World in My Eyes, openingsnummer van deze plaat uit 1990.

0: de muziek van Deep Purple heeft altijd iets kills, iets afstandelijks. Maar ik vind het toch wel heel erg mooi. Geldt zeker voor het album Firelighter. Hoogtepunt uit een oeuvre, vind ik persoonlijk. En we draaiden daarvan het openingsnummer. Het eerste nummer wat je hoort zodra je die plaat opzet.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken hoe het gesteld is in de wereld van OPS. Ik pak even de lijst erbij. Dan zien we dat er niet zo heel veel nieuwe binnenkomers zijn. Drie maar. Op nummer 30 een plaat die inderdaad voor de allereerste keer in de Vinyl 33 voorkomt. Dat is namelijk Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. 50 jaar oud die plaat, maar nu dus in de Vinyl 33. Maar ja, 50 jaar geleden bestond deze lijst ook nog niet. Dus dan is dat ook niet zo raar. En nou ja, heel veel mensen kopen nu die plaat nog een keer. Omdat het 50 jaar geleden is dat die plaat uitkwam. Matilda Mann met Kismet, die komt vandaag binnen op nummer 26. En dan gaan we naar de top 3. Nieuw op 3, Ezra Collective, Here Because of Hope. Met, nou ja, het nummer wat ik daarvan ga draaien, dat is Blow Your Trumpet. En ik vergis me, er zijn geen 3 nieuwe binnenkomers, maar 2. Want ook Bonobo met Distance in Static staat in de Vinyl 33 voor het eerst op nummer 2. En gestegen van, maar opnieuw in de lijst. Een re-entry op 1, DJ Paul Elstak met May the Force Be With You. En die plaat die heeft ook al eerder genoteerd gestaan in de Vinyl 33. En we kunnen nu concluderen dat hij er voor de derde week in staat. Op nummer 3 een jazzplaat. Here Because of Hope. 4 studioalbum van de Britse jazz-sensatie Ezra Collective. En die kwam op 11 september uit. Opgebouwd als een verhaal in 3 geografische en spirituele delen. Die worden ingeleid door korte gesproken intermezzo's. En die zijn ingesproken door actrice Letitia Wright. Het gaat eigenlijk over migratie en ook over de evolutie van de zwarte mensen. En met name over de zwarte diaspora en haar muziek staat hier op internet te lezen. Het is in ieder geval een fantastisch album. En Blow Your Trumpet, dat is het nummer wat ik je daarvan graag wil laten horen. Ezra Collective staat op nummer 3 van de Vinyl 33.
1: Nieuw.

Welcome to the Cruise heet het debuutalbum van Judy Tsuk. En daar staat ook Stay With Me Till Dawn op, wat ik vorige week nog heb gedraaid. En als je dan denkt dat dat het enige album is geweest wat ze ooit heeft uitgebracht, dan heb je dat mis. Want talloze albums zijn daarna nog gekomen. Waarvan haar laatste album uit 2025 komt, Now or Never. Dat is de laatste plaat die tot nu toe van Judy Cruise is verschenen. Ze heeft ook nog een keer een trio plaat opgenomen met zangeressen Julia Fordham en Beverly Craven. Woon te woeren, die schijnt ook wel de moeite waard te zijn. Maar Welcome to the Cruise staat in ieder geval in het alfabet. Net zoals het album Welkom in Utopia van de Frank Boeijen Groep. En daarvan was dit een van de hits. Hier is Winter in Hamburg.

0: Radio Rundrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

20 jaar oud alweer. Deze plaat van James Morrison. Staat op Undiscovered. Nou, het is zeker niet Undiscovered gebleven, dit hele album. Want het is een bestseller, of hoe heet dat? Millionseller. Grote hit ook in Nederland. Nummer 2 heeft hij gestaan in de hitlijsten. Dus ja, dat is inderdaad netjes. Nog net geen nummer 1. Heel gek eigenlijk, want ik dacht zelf bij... Ik dacht net nog van, volgens mij was het nummer 1 niet. Maar nee hoor, nummer 2. Ook goed. Ja, een soort Joop Zoetemelk positie. Hè? Nou, ik ga er nog eentje draaien in Car Classics voor vandaag. En dat is een track van het album Vienna. Ik moet zeggen dat ik het best een leuk album vind. Maar het is wel wat gedateerd allemaal door die synthesizers van uit de jaren 80. Maar het is nog altijd wel een gewaardeerd album. En dat is ook de reden waarom ik ook nog dit nummer wil laten horen van Jenna van Ultrafox. Mr. X. Hebben ze ook nog in het Duits opgenomen. Her X heet het dan. En dan staat het op de B-kant van de single Sleepwalking. Maar dit is de versie zoals je hem kan vinden op de Engelstalige versie van Jenna. Hier is Ultrafox. Tot volgende week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook 10 gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de Nederlandse wegen zo op maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en bij Nijmegen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer 1,5 uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Door 5 kilometer file bij Hardingsveld-Giessendam. A16 Rotterdam-Breda. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging daardoor. En 1,5 uur tijdsverlies op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Want er staat 14 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook 10 gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan 1 uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktas staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actie voeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag op knooppunt Prins Klausplein veroorzaakt 8 kilometer file, 25 minuten vertraging daar en 10 minuten oponthoud bij Dordrecht Centrum als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt.
4: Meer muziek. Meer plezier.
5: Meer radio.
6: Meer radio.
5: Dit is
4: Radio Amerika.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug, zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

en meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerste jongens, dan de meisjes. 1, 2, 3, 4.

0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. De muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Waderpoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika. Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: Me gusta mi reggae.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische 4-daagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met het verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
1: Anybody wants to get mellow, you can turn around and get the fuck out of here, all right?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische 4-daagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.